0: Europese en Nederlandse bevrijdingsoorlog gevangen in Waterpoel. Ik ga wel goed zo.
1: Broer!
0: Ben je zo rood, ik ga maar terug! Protein, maak op het uur aan iets, ja! Heide! Heide! Heide, het zuur! Kom, ik dacht, maar hara! Ik dacht, ik kan maar het zwaai, dat ik om mij! Ik dacht, ik dacht, maar hoi! Hoi, ik kan het in Nijma! Hoi, ik ga maar terug, wat zo, heide! Heide! Heide, het zuur! Laat ik haar aan het uit, dat ik haar aan het uit! Hoi, wat een mooi raad, hoi, maar! Maar ik hoor, ik haar aan het uit, wat
2: Oh!